0: voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Is van mij.
1: It's 22 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
3: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
4: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
2: Je hoorde Rob Oud.

0: famous. Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K... voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel uit Den Haag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ooh! Ooh! Is that...

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting

0: overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden.

0: Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
1: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

0: Oh yeah.
1: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen

0: in verduurzamingsgraad. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde 10.000 euro aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee Chinook blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is al meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee

0: als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: Taking you back to the 60s, 70s, 80s. This is on internet.
3: Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3, Nena met Nena. 2, True van Spandau Ballet. En op nummer 1, Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen half jaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politiegrenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor de eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 99. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Marco!

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van dit jaar.
2: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: it's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Yes, sir.
1: Thank you, operator.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus, president Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El-Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El-Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El-Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Tarzan.
1: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste verdraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de verdraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de verdraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert for Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden...

0: koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango In The Night op nummer 1.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie twee minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Meer nieuws over

En dat was Damie Dolly hier begonnen op onze radio met Love's Got an Attitude in 2023. En dit ken je natuurlijk nog wel van de Lex. Nou goed, oké. Wat heb ik allemaal voor platen voor je? Een hele lekkere van Johnny Ray uit, even kijken, ja, 57, zo, dat is lang geleden. En dan Jeff Beck. En nu een hele mooie van Bleachers en Stop Making Hurt.

Jeff Beck uit 1967 met de Tellyman in stereo zelfs. En ik heb hier een hele lekker, die is 10 jaar terug uit 1957. En dat is Johnny Ray met Tonight, Josephine. Yep, yep. Nou, het gaat goed, jongens. Maakt niet uit.

0: Ja, dat waren nog eens tijden 2002 en Elvis Presley met A Little Less Conversation, gemixt door Junkie XL. En dat was best wel een hele grote hit. We gaan even naar Dave Davis met Susan Still Alive. En die heeft hij ooit als single opgenomen in 1969. Ik heb hier een akoestische versie uit 2016. En hij vertelt een leuk verhaaltje, als je een beetje Engels kan. Maar ik zal het eventjes een beetje in het kort vertellen. Hij is veel verliefd geweest. Maar hij was op een gegeven moment kwaad op een meisje. En toen was hij dronken. Toen heeft hij dit nummer dus geschreven. Hij kondigt het zelf even aan.
1: A lot of the songs that I wrote were about the first time I ever fell in love. But I wrote this song when I was drunk. So I was really angry at the girl. Really bitter. Happens sometimes, I'm afraid.

Michelle Branch uit 2003 en Breathe. Ja, dat moet je wel doen, anders dan ga je dood, hè, natuurlijk. Ik heb weer lekker van Kayak. Ja, die wachten. Waiting. Nou, dit is nog steeds Golden Oldies Radio. En als je een verzoek hebt, even info@radio.golden

Ja, je hoorde zo'n plaat, hoor je dan een keer in deze 2020, Smith & Tell en Year of the Young. En toen dacht ik, wow, dat is wel lekker hoor, dat plaatje. Deze is ook erg mooi, die hoorde ik hier, die heb ik zelfs wel vaker gedraaid in mijn radioprogramma. Die komt uit 2019, Nova Star, die heeft ook al wat aardige hits gehad. En dit is Words Out. What?

Madonna was dat. Ja, weer een wisseltuurig dametje. De Everly Brothers uit 1960. En hij is later gaan remasteren in stereo. Dat kon je wel horen. Uit 2007. Heb je nou zelf een verzoekje? Eventjes. Ik zal het nog even een keer duidelijk zeggen. info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Heb ik deze voor je. I Put a Spell on You van Ella Price. Ik vind deze wel aardig, maar ik vind die Creedence Clearwater Revival beter. Dat wel. I Put a Spell

0: en blussen, gemissen. Hebben ze nog
1: een? Ja, dat was een mooie versie. Een mooie track, take 14 van I'm So Tired. Ja, ik ben zo moe. Nou, dat valt nog wel mee. Ellen Dixon, die heeft een probleem. Want die man van haar, die doet geen flikker in huis. Oftewel, the boy does nothing. I got a man with-

het was een ontzettende grote hit in 1984. Uit 1984. Denise Williams. Die schrijft Denise D-N-I-E-C-E. En ik ken hem ook van D-N-I-S-E. Williams. Niet de zus van Robbie Williams. Dat weet je niet. En Let's Hear It From The Boys. Ja, dit is een hele mooie van Bonnie Raitt. En Something Talking About.

En deze is speciaal voor Sil, de buurvrouw van Jack Jackio, die een grenzeloos verwend met eten en zo. En zij houdt van country, dus ik denk, nou, laat ik die maar even voor haar draaien. She Dance the Night Away, The Mavericks, tja. En die hebben heel veel hits gehad, hè. Nog heel veel albums. En ze hebben ook heel vaak opgetreden in Nederland. Dus ik zou zeggen...

0: Tja, kunnen dansen. Dat was speciaal voor Sil, de buurvrouw van Jack Jack en Jo, die hem grenzeloos verwend. Met lekker eten. En we gaan eruit. Straks, na het nieuws, ben ik terug met Music Memories deel 2. Naar de mededeling ook. En dan, dit zijn de Rolling Stones. Dit is een lange versie. Hij heet 2122 South Michigan Avenue. Nou, gooi hem in mijn vuilnisbak. Tot straks.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo, een bijzonder goede avond. Het is alweer deel 2 van Music Memories. Ik heb even koffie genomen, jij waarschijnlijk ook. En wat je hoort is Hawaii 05. Het was een serie op de Nederlandse televisie. Een Amerikaanse serie natuurlijk. Wat heb ik straks onderweg? Dat is Cat Stevens. En ook nog een hele fraaie van... Moet ik even kijken, want anders dan zit ik je voor de gek te houden. Level 42. En nu een hele mooie van Maggie Reilly en Mike Oldfield. Die speelt alles zelf en Maggie die zingt. En dat is Two Fronts.

Level 42 bij Golden Oldies Radio met Hard Water uit 1984. Ja, en zo gaan we alle tijden door. Ik heb ook een hele mooie van Cat Stevens, dus Matthew and Son. En ik ga niet klagen over het hete weer, want het is alweer een beetje aardig afgekoeld. Maar na het weekend komt het weer gewoon warm. Mooi, jongen, ja. Goed, nou, we doen het er maar mee. Ik maak me alleen zorgen over het watertekort. Nou ja, goed. Cat, ik zou zeggen, ga er eens even lekker voor staan, jongen. En dan mag je wat mij betreft gewoon zingen.

God, wat had ik verkering. Met een meisje Loes. Sister Golden Hair uit 1975 van America. Ja, prachtige plaat. Ik had hem op vinyl. Ik heb heel veel van die rotzooi op vinyl gehad. Nou, rotzooi, maar goed. We gaan eventjes naar 2019. En dat is Dominic Fike en Three Nights. Ook dat hoort bij Golden Oldies Radio.

Golden Oldies Radio. We luisteren naar 1966 met When People Speak van Rob Hoeker. Wie dat zingt, dat weet ik eigenlijk. Zal ik eens een keertje opzoeken. Ben ik eigenlijk zelf wel nieuwsgierig naar. En deze, dit is een verzoekje van Renzo van Buren. Al Stewart met The Year of the Cat in 1977. En straks nog onderweg Case Choice en ook ELO. Ik ga niet het hele intro volk lezen, want dat is best wel lang. Kan wel, maar gaan we niet doen.

lekker hoor. ILO met een hele mooie. Dat was uit 83. Rock'n'Roll is King. En nu Case Choice. En dat is Everything for Free. Even wachten hoor. Dat is Everything for Free. Alles is gratis. Nou, meisje mag nu gaan zingen.

Toch wel leuk hoor, dit plaatje. De Hooters, die kennen we nog van de Satellite. Daar hadden ze een grote hit mee. En dit was een tip, 25 hours a day. Ik heb volgens mij maar 24 uur, maar goed. Komt het 1993. En we gaan iets leuker als Bram helemaal weg van Liefding is los, die weet je wel. En dat is Paternoster Groen. En die hebben het over Kom maar binnen.

Dat waren nog eens tijden, hè? Baggy Trousers en van Madness uit 1981 hier bij Golden Oldies Radio. Heb je nou een verzoekje? Dat kan, dat zou kunnen. Even een mailtje naar info@goldenoldies.radio, oftewel info@goldenoldies.radio. Dan zou je deze ook kunnen horen. En dat is Lie to Me van Seconds of Summer featuring Julia Michaels. Ah, mooi plaat hoor.

Ja, toen waren die nog jong en wild. Nu zijn ze al in de 80 en zijn nog steeds actief. De Rolling Stones in 1968 met Danny Lyon. Dit is een plaat van Hans de Boy. Ik vind dat de allermooiste die hij heeft gezongen en gemaakt. En dat is de vrouw die uiterlijk daarna wordt bezongen, bejubeld. En ja, alle facetten komen aan bod. En ja, hij zal, ik kan het best wel zelf vertellen. Hij ook, heeft een heel boelig leven gehad. Hè? Een boek geschreven, naar wal geraakt en zo.

Ja, dat heb je wel eens bij de artiesten. Dan maken ze één enorme klap. Dat was bij deze ook Hans de Boy. Ik wou eigenlijk even vertellen. Ik sprak een beetje te snel. Dat gebeurt me wel eens vaker. Dan ben ik mezelf voorbij. Dat die aanval, hij is ook behoorlijk aan een lage wal geraakt. Heeft ook nog een boek geschreven. En hij is ook weer later nog weer begonnen. Maar ja, dat is niet... We gaan de laatste draaien. Is een instrumentale. Ik zal even mijn keyboard erbij pakken. Zo. Nou, ik zou zeggen... Nee, dat is natuurlijk gewoon onzin. Gelul. Dit was hem weer. Music Memories. Twee delen en 2 uur lang. En volgende week ben ik weer terug. Denk ook eventjes aan maandag Jack Jackio en Tony Winter. En ook zaterdags Bram Liefdink. Die komt dan weer na woensdag natuurlijk. Je hoort de Corgis met Rover's Return. En ik wens je verder een hele fijne week toe. En ja, het wordt wel weer warm na het weekend. Maar ja, even volhouden dus. En tot volgende week woensdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jette bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag

Flying High werd voor de Duitse Captain Hollywood Project in heel veel Europese landen een grote Eurodance hit. Zo bereikten ze bijvoorbeeld de 18e positie in het thuisland Duitsland. In de Nederlandse top 40 was het goed voor een 4e positie en daarmee nog succesvoller dan hun Oosterburen. En in de Vlaamse Ultra Top 50 behaalde het de 13e plaats. Ze kwamen langs, Captain Hollywood Project, Flying High uit 1995. En daarvoor als allereerste in deze Studio 45 voor vandaag, Jackie Graham. Een Britse popzangeres die in de jaren 80 regelmatig in de hitparade terug te vinden was met singles als Could It Be I'm Falling In Love, Breaking Away en de plaat die je daarnet kreeg te horen, Set Me Free. Ook haar stem is trouwens te horen op tracks van UB40, Paul Hardcastle en Kim Wilde. Dus, daarnet als eerste uit 1986, nog eens een keer die fijne hit voor Jackie Graham en Set Me Free. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, jouw wekelijkse afspraak met het verleden dus, Studio 45. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes hou ik jullie op de radio gezelschap. Met zometeen uit 1996, de opvolger van de debuutsingle Touch Me There. Die heette Somebody Else's Lover en is vervolgens een nog grotere hit en zet de Total Touch definitief op de kaart destijds. Zometeen komen die beiden eraan, met Somebody Else's Lover dus. Maar eerst neem ik je mee naar de hitparade van 1985 met de Amerikaanse Dance Band. Begin jaren 80 een populaire funkband die zelfs een Grammy Award ontving voor de hit Let It Whip. Dat was een hit in 1982. De naam van de band komt trouwens voort uit het samenvoegen van de woorden danceable en jazz. Dat werd tezamen Dance Band, Let It All Blow uit 1985.

0: In 2008 werd dit een zomerhit. Het gaat over een jongen die in de zomer van 1989 voor het eerst verliefd werd. Beiden vinden Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd uit 1974 trouwens helemaal te gek. En iedereen kent zijn naam wel en iedereen weet ook wel dat hij muziek maakt. Maar bekend is Kid Rock toch voornamelijk door Pamela Anderson destijds. Ze was namelijk destijds een paar maanden met hem getrouwd geweest. Kid Rock en All Summer Long. Studio 45, dat wil zoals elke week zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En ook een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staan vandaag in het teken van Cock Robin. Die band komt straks in deel 2 voorbij met drie van hun grootste hits. En ik geef je dan ook de biografie mee. En op het einde van de show is het dan ook tijd geworden voor de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we naar 1988. Inner City. Je krijgt straks in de 12-inch uitvoering Big Fun te horen. Die grote hit voor hen in dat jaar. Zometeen gaan we naar de hitparade van 1996. De eerste rapper van die band werd er net uitgewerkt. En met de nieuwe reggae-achtige rapper Lazy D scoorde Mr. President meteen een monsterhit. Je krijgt hem te horen met Coco Jumbo. En over de betekenis van Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen je hersens kraken. En het album Up and Away kwam uit in 1996 en werd ook een commercieel succes trouwens voor die band. Coco Jumbo, zometeen Mr. President. Maar eerst naar het jaar 1991. Om de videorelease van Grease te vieren, werden er drie grote hits uit een muzikale film tot een megamix samengevoegd. Namelijk You're the One That I Want, Greased Lightning en Summer Nights. Ze werden op deze manier als een liedje opnieuw een hit.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why is it Greased Lightning?

0: Britse vrienden Tom Smith, de frontman van Editors, Andy Burrows, ex-Razorlight-gitarist, die kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. En op een blauwe maandag besloten de mannen om in 2011 samen een alternatief kerstalbum op te nemen met de titel Funny Looking Angels. Van het album kwam het bekende nummer When the Thames Froze. Wel, in 2020 hebben de jongens nog eens iets samen gemaakt. En dat was deze Old TV Shows, Smith and Burrows, want daar hebben we het over. Kom langs, hier is Studio 45. En je kan deze videoclip of andere videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen ook bekijken op Facebook. Op onze Facebookpagina van Studio 45, daar vind je ze terug. Niet alleen die Smith and Burrows, maar bijvoorbeeld dus ook de Ego Tripper Cock Robin vind je daar terug. Evenals Inner City, onze Lexic Selvo vandaag, met Big Fun. En verder heb ik er ook weer gewoontegetrouw, ook deze week weer de link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud is het platform waar de volledige show op staat en je dus kan luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. Maar nou ja, als je het nog niet hebt gedaan, like en of volg de pagina dan ook. En Studio 45, dat schrijf je Studio en dan spatie 45 als getal. Van het gelijknamige album uit 1976, geschreven door Neil Diamond's roadie Larry Williams. Neil Diamond slaat het nummer af en zijn drummer biedt het vervolgens min of meer per ongeluk aan de Bellamy Brothers aan. Door hun countrystijl wordt het een dikke nummer 1 hit voor de broertjes. Waar hebben we het over? Wel, over Let Your Love Flow. Zometeen terug naar 1976. Maar het is eerst tijd geworden hier bij ons voor de Italo Classic. En er is van de Italo Classic een fijne Spotify-playlist terug te vinden onder de account van Lex de Groot, Studio 45. Vind je daar dus de Italo Classic ook terug. Een Italiaanse muzikant die 1987 met Papa Chico zijn grootste hit scoorde. Hij had nog een andere ook trouwens, Kalimba de Luna. Maar vandaag dus hier als Italo Classic, Papa Chico.
1: Studio 45 goes Italo.

0: Oh, wat is er een fijne plaat voor jullie onderweg. We gaan terug naar 1989 met Double Trouble en The Rebel MC.
1: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.
2: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
3: Back to what the people say, these sounds lead the way.

Britse band werd begin jaren 80 reeds opgericht. Double Trouble heette ze en die bestond uit Michael Manson en Lee Guest. En het draaide ook rondom de rapper Rebel MC. En in 1989 scoorden ze 2 top 5 hits, namelijk met Street Off en deze fijne Just Keep Rocking. Ze kwam langs in de Studio 45. En natuurlijk gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. In deel 2 bijvoorbeeld ook nog niet te vergeten, de Eagle Tripper. Je krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Cock Robin. En op het einde van de show ook nog de Lex XL, de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1988. Inner City straks, in de 12-inch uitvoering. Big fun. Maar in dit uur nog naar 1983. Het toen nog niet zo succesvolle Spandau Ballet verhaalde in 1983 de extravagante outfits voor net te pakken. En dat resulteerde in het album True, dat in maart 1983 werd uitgebracht. De eerste singles Lifeline en Communication bereikten in Engeland de respectievelijke 7 en 12e plaats. Maar met het titelnummer en de opvolger Gold is de internationale doorbraak een feit. En dit uur nog, Spandau Ballet uit 1983 met het fijne

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloor ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
5: Is Studio 45.
6: Lex de Groot.
7: Nou, wat goed!
8: Goed!

Zwift is tijdens de voorloper van het zevende album van Squeeze. Deze Hourglass kreeg je te horen hier in Studio 45, afkomstig uit 1987. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we naar 1997. En hoewel het een zeer vrolijk liedje lijkt, is het tegenovergestelde het geval, want de tekst gaat over een 16-jarig meisje dat blindelings verliefd is op een

jongen die haar bedriegt en financieel misbruikt. En uiteindelijk pleegt het meisje uit wanhoop zelfmoord. Daarover ging Girls in Love van Andreas Dorau uit 1997. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog eventjes gezelschap. Met bijvoorbeeld ook, over een drietal platen, dan komt hij eraan. Onze egotripper. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar. Zometeen van Simple Minds. En op het einde van die uur, tijd voor de X-lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je mee naar 1973. Straks in de albumversie Radar Love van de Golden Earring. Zometeen eerst naar de hitparade van 1981. Een klassieker werd er, een van de best verkochte singles ook van het jaar. En staat bekend om de herkenbare emotionele falsetstem van zanger Jim Diamond. Zometeen I Won't Let You Down van PhD. Nadat we naar de hitparade van 1990 zijn geweest. Het is een cover, want origineel komt het uit 1958 en is van de Little Anthony en de Imperials. In 90 kwam dus de versie van Kylie Minogue uit als vierde en laatste single van haar succesvolle tweede studioalbum, Enjoy Yourself. Tears on My Pillow.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the color of my

is een herwerkte versie van de track Gas, die oorspronkelijk op de deluxe versie van Charlie's veel geprezen album Brad stond. Charlie XCX, tezamen met Billie Eilish, met Gas uit 2024. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Simple Minds. En die band werd opgericht in 1977 in Glasgow door de zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill, die elkaar al kenden van de punkband Johnny and the Self-Abusers. Ze zouden uitgroeien tot de twee constante leden van de band. De eerste albums, waaronder Live in a Day, Real to Real, Cacophony en Empires and Dance, waren sterk beïnvloed door new wave, post-punk en elektronische muziek. In deze periode bouwde de band vooral een reputatie op via concerten en een groeiende aanhang in Europa. De internationale doorbraak die kwam in de eerste helft van de jaren 80 met albums als New Gold Dream en Sparkle in the Rain. Singles als Promise You a Miracle, Glittering Prize, Waterfront en Speed Your Love to Me zorgden voor een steeds groter publiek. In 1985 bereikte Simple Minds wereldwijd succes met Don't You Forget About Me, een nummer dat werd geschreven voor de film The Breakfast Club. Hoewel de band het nummer niet zelf schreef, groeide het uit tot hun grootste internationale hit. Later datzelfde jaar verscheen het album Once Upon a Time, met onder meer Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Het album betekende een verdere doorbraak in Europa, Noord-Amerika en Australië. Aan het einde van de jaren 80 bracht de groep een album Street Fighting Years uit. De single Belfast Child, geïnspireerd door het conflict in Noord-Ierland, bereikte in 1989 de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de jaren 90 veranderde de bezetting meermaals. Verschillende leden verlieten de band, terwijl Jim Kerr en Charlie Burchill de vaste kern bleven vormen. Albums als Real Life, Good News from the Next World en Neapolis leverden nieuwe singles op, al lag het commerciële succes lager dan in de jaren 80. Vanaf de jaren 2000 bleef Simple Minds albums uitbrengen en uitgebreid toeren. De band kende opnieuw succes als liveband en trad op tijdens internationale festivals en arenaconcerten. Jim Kerr en Charlie Burchill bleven ook in de jaren 2020 het gezicht van Simple Minds, met concertreeksen in Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn de jongens van Simple Minds. Yeah.

1989, Belfast Child. Daarvoor, uit 1985, Don't You Forget About Me. En als eerste, in dit rijtje van drie, Alive and Kicking. Drie hits achter elkaar waren dat van Simple Minds. Want die jongens zijn deze week onze egotripper. En op Spotify vind je playlist terug van de egotripper. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daaronder Studio 45 de egotripperlijst terug. Zometeen, uit 1979, een fijne voor Shalimar. En in de topperiode van die band was een van de drie leden Jody Watley. De zangeres die later ook nog een zeer succesvolle solo-carrière zou gaan opbouwen. Je hoort ze zometeen met The Second Time Around uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1985. Officieel heet ze Muriel Desley de Maritsou en is afkomstig uit een bekende Belgische adellijke familie. En hoewel het nummer over tropische sferen gaat, werd de videoclip opgenomen in de Belgische badplaats Oostende. Muriel Dak krijg je te horen. En

0: weer uit 2006. Deze leuke voor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een Lex XL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de Lex XL lijst terug. We gaan vandaag naar 1973. Het nummer is ontstaan bij Barry Hay thuis. Als Barry met vrienden aan het brainstormen is over een nieuwe song. Nadat hij zijn vrienden naar de kroeg gestuurd heeft, werkt Barry verder aan Radar Love. Als onze vrienden terugkomen en Barry de tekst aan zijn Amerikaanse logeer laat horen, is hij dol enthousiast. Het resultaat? De 13e positie in de Amerikaanse hitlijst, Billboard Hot 100. En ook hier bij ons, uiteraard, helemaal bovenaan de hitparade. Onze Lex XL voor vandaag is voor Golden Earring en Radar Love uit 1973. En je krijgt hem van mij in de albumversie. Ik wens je nog veel luisterplezier met de rest van de Chocs hier bij ons. Maak er vooral een hele fijne week nog van. En dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jette bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Wat een prachtig nummer, hè? Om de show mee te beginnen na een warme dag. Roy Orbison en Crying. Alweer uit 1961. Och, wat gaat de tijd snel. Want heel veel mensen kunnen dit nummer natuurlijk goed herinneren. Alleen al vanwege de covers die ervan gemaakt zijn.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent, deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren lekker vertroetelen met prachtige muziek. Dat bleek ook wel, want Roy Orbison is natuurlijk prachtig. Maar we hebben nog veel meer te doen in de show. We gaan ook een paar leuke dingen brengen. Bijvoorbeeld, Han van der Horst biedt u vandaag op deze zomerse avond een praatje pot, maar dan ook bijna letterlijk, zou je kunnen zeggen. Verder gaan we een documentaire bespreken. Ieder uur een woord, een daad. Waar gaat dat over? We gaan het je straks allemaal vertellen in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals beloofd, heel veel lekkere muziek.

Wat een prachtige herinnering, vind je niet? The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Alweer uit 1986, zo lang geleden. En nog ouder, Marvin Gaye. Zwoeder kan het haast niet met Mercy, Mercy Me. Mooi. Over een paar minuten, zoals aangekondigd, de column van Han van Horst. Hij kan de pot op, zou je kunnen zeggen. Hoe? Dat hoor je zo meteen. Nou, onder andere deze van Jenny Arian en Frans Halsema. Vluchten kan niet meer.

0: Een beetje zwoele Franse muziek van Joe Dansin. Letitien, natuurlijk. Hier in de show. En Jenny Arion en Françoise, maar samen met Vluchten kan niet meer. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Anne van Horst met meer dan een geweldige column. Ja, we kunnen met z'n allen gewoon gezellig de pot op.
1: Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst.

0: Lieve mens, ik heb vandaag geen zin in van die grote onderwerpen. Ik houd het bij iets kleins. Maar wel van het soort waar we allemaal op zijn tijd mee te maken krijgen. Ik wil het met u hebben over het kleinste kamertje. Ik ga heden in op kamer 100. Of, zoals de buurvrouw net zei toen ik mijn idee voor dit praatje aan haar vertelde. U krijgt een praatje pot. Die zijn buiten particuliere woningen nog steeds dun gezaaid, die potten. In de praktijk moet je er voor de horeca in. Of je moet op zoek naar een CNA. Peek en Kloppenburg zal ook wel mogelijkheden bieden, ik weet het niet. Vroeger bood de gemeente soelaas, althans aan mannen. In mijn jeugd had je overal kleine betonnen gebouwtjes die ik in navolging van mijn vader plashuisjes noemde. Het was inderdaad een uitermate seksistische oplossing, want voor vrouwen waren deze gelegenheden allesbehalve ingericht. Over het algemeen konden er maximaal 2 mannen tegelijk terecht die met de rug naar elkaar stonden terwijl zij hun straal op de muur richtten. Als het goed was, stroomde daar schoon water naar beneden. Hoe dan ook, deze plashuizen stonken ondanks dat water als de hel, maar ze waren wel een uitkomst. Ze zijn nu allemaal gesloopt en net als de vrouwen moeten de mannen het al decennia zelf uitzien te zoeken. De overheid heeft iets anders verzonnen. Ze heeft torenhoge boetes op het zogenaamde wildplas. Ja, dan ga je natuurlijk niet investeren in openbare toiletten. De opbrengsten van de wildplasboetes zijn veel interessanter voor een wethouder die toch al moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. En om nog een stukje verder te gaan, voor de grote boodschap konden mannen evengoed nergens terecht. Er waren wel plashuizen, maar geen kakhuizen. En onder het vergeet woord scheidhuizen werd destijds iets heel anders verstaan. Lieve mensen, wees niet bang dat dit uitdraait op een somber praatje. Nu komt de grote ommekeer. Verleden week bezocht ik een wereldtoilet. Nee, niet de Delfts blauwe luxe pot die de gemeente Schiedam in 1925 speciaal voor koningin Wilhelmina in het oude stadhuis liet inbouwen. En die nu een soort museumstuk is. Hare majesteit tussen haakjes hoefde niet. Nee, die pot bedoel ik niet. Ik heb het over de publiekstoiletten van het Nationaal Archief in Den Haag. Die ontvangen je als het ware met open armen. Zo gek is dat niet, want de medewerkers van het archief zijn buitengewoon vriendelijk en uitnodigend. Er zijn strenge regels om te voorkomen dat de archiefstukken beschadigd raken of worden gestolen. Bijvoorbeeld door nazaten die van een voorouder de reputatie willen redden door een incriminerend stuk mee te nemen. Het personeel handhaaft die regels niet streng. Het zorgt ervoor dat jij als bezoeker de oude documenten op de juiste manier behandelt. Ze bieden een begeleiding waaraan niet te ontkomen valt. En iedereen is daar gelukkig bij. Nu de toiletten in het souterrain. Er zijn 2 rijen tegenover elkaar met een gang ertussen. Die waren vroeger natuurlijk voor heren en dames, bedoeld nu niet meer. Aan de ingangen hangt een bordje met alle genders zijn hier welkom. Kijk, dat is nou mooi gedaan. Ik trad binnen en opende een deur. En ik constateerde meteen dat er voldoende ruimte was om mijn tas neer te leggen. Dat niet alleen. Aan de muur prijkte een haak. Die is speciaal bedoeld voor personen met bretels die hun colbertjasje even kwijt moeten voor de grote broedschap. Maar al te vaak ontbreekt die haak. Dan ben je gedwongen je jasje aan de kruk van de deur op te hangen in de hoop dat het niet op de grond glijdt. In heel veel wc's kan een mens trouwens zijn kont niet keren, terwijl dat toch de bedoeling is. De toiletten van het Nationaal Archief hebben de bezoekers zulke zorgen niet. Ik zag trouwens nog iets bijzonders. Het wc-papier zat op kunststofrollen. Laten liggen, stond erbij in vriendelijke bewoordingen. Ze kunnen nog jaren mee. De toiletten van het Nationaal Archief zijn een voorbeeld voor heel Nederland. Toen ik de trap opklom naar de studiezaal, stelde ik mij een vraag. Heb je die nog? De juffrouw van de retirade? Of zijn die ook al weggeblazen in de stormen van de tijd? Neem bijvoorbeeld juffrouw Millie. Luister naar deze bijzondere opname die in 1969 is gemaakt in De Doelen.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

de ideale schoonzoon was hij in de jaren 80 en 90. Misschien zelfs eind jaren 60. We hebben het over niemand minder dan Neil Diamond. Hello again. En Jasperina de Jong met de juffrouw van de retirade. Ze heette Millie. Dat dus lekker. En dat allemaal in de late avond. Over een minuut of 10 gaan we het hebben over een documentaire. Ieder uur een woord, een daad. Waar gaat dat over? Ben je nieuwsgierig? Blijf dan luisteren, want dan komt het er allemaal aan. Na onder andere de Kooks. Met deze prachtige, inmiddels ook al een klassieker, No Pressure.

0: wat een stemmen. Geweldig. En het komt ook nog uit een James Bond film, dus ook niet niks. Adele en Skyfall en de Cooks met No Pressure hier bij De Late Avond. We gaan praten met Lucas van Wees, voorzitter van Stichting Museum van Marken. Wat heeft hij te vertellen? We horen het in een gesprek met Herman de Bruin.
1: Ik ga praten in dit onderwerp over de documentaire Ieder Uur een Woord, een Daad. En van wie die is, dat kan ik het beste vragen aan Lucas van Wees. Hij is in de studio en voorzitter van de Stichting Museum van Marken. Nou, sommige mensen zullen dan al weten waar het over gaat. Lucas, welkom.
2: Dankjewel.
1: Een documentaire van Ieder Uur een Woord, een Daad. Even Museum van Marken. Dat eerst maar even doen, want dat is een industrieel in Delft geweest, hè? Belangrijk.
2: Klopt. Jacques en Agnete van Marken waren eigenlijk de eerste sociale ondernemers in Nederland in de 19e eeuw. En het bijzondere was ook dat dit een echtpaar was, hè, waarbij ook zij buitengewoon ondernemend was. En zij zijn eigenlijk aan de basis van de Delftse nijverheid. Hun fabrieken, de gistfabriek bijvoorbeeld, maar ook de oliefabriek, aardoliefabriek. En zijn later opgegaan in wat nu DSM, Firmenich en Unilever is. Hè. De oliefabriek werd Calvé bijvoorbeeld en later Unilever. Maar ook Agneta, zijn vrouw, heeft een parfumfabriek destijds opgericht. Maison Neuf, het nieuwe huis. Ja. En daar ook prijzen mee gewonnen in het buitenland.
1: Ja. Dus het zijn wel ondernemers van het begin af geweest. Want toen was ondernemerschap was wel belangrijk. Maar arbeiders waren minder belangrijk. Maar dat heeft Van Marken en Agneta, want die had daar een grote rol in, veranderd.
2: Ja, klopt. In die tijd, hè, dat was, we hebben het natuurlijk eigenlijk over de industriële revolutie. Hè, die ook in Nederland natuurlijk kwam in die tijd. Van Marken behoort tot wat we noemen de aartsvaders van de industrie in dit land. Hè, in de rij met Stork, Plesman, hè, de man van KLM. Philips, om er één te noemen. Van Lennep voor Shell bijvoorbeeld.
1: Belangrijke namen allemaal.
2: Belangrijke namen. En in die tijd speelde ook zeker ook de sociale kwestie. Hè, de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. En de Van Markens hebben geprobeerd dat te verzoenen door ook destijds, en ze waren de eerste in Nederland, zo'n meer dan 100 sociale voorzieningen op te richten. Je moet dan denken aan de eerste pensioenregeling van Nederland, de eerste ondernemingsraad van Nederland, dividenden, was ook nieuw in die tijd bijvoorbeeld. Het eerste tuindorp van Nederland werd gebouwd in Delft, het Agnetapark, waar hun arbeiders werden gehuisvest en zij zelf ook gingen wonen.
1: Ja. Ze waren voortrekkers wat dat betreft. Want nu zou je denken, nou ja, pensioenfonds, het is een normaal pensioenregeling. Maar toen was dat heel bijzonder natuurlijk.
2: Zeker. Wij zeggen ook dan, vanuit de stichting zeggen we ook altijd, de verzorgingsstaat van dit land begon eigenlijk in Delft.
1: Dat laten jullie niet bij het zeggen van. Maar we zouden het over de documentaire moeten we het hebben, want er is ook beeld gemaakt.
2: Zeker. De stichting heeft eigenlijk de afgelopen jaren een aantal boeken uitgegeven over de Van Markens. Ja. Drie boeken eigenlijk, die ook te vinden zijn op onze website, die ook besteld kunnen worden. Maar wij vonden het ook een goed idee om een documentaire te maken. Omdat toch beeld vaak nog sterker kan zijn dan het woord. En ook een goede drager is om dit verhaal niet alleen in Delft, maar ook buiten Delft bekender te maken.
1: Is meer dan 100 jaar geleden. Toen waren er nog niet veel beelden. Hebben jullie wel beelden kunnen vinden die documentaire dragen?
2: Nee, je hebt gelijk. Het bewegend beeld was natuurlijk een niet veel voorkomend in die tijd. Alhoewel Van Marken echt een gadgetman was. He, dus de eerste, een van de eerste films die vertoond werden ook door hem onder andere in dat Agnetapark getoond. Ja. Dus het is wel bijzonder dat deze man die zoveel van film hield, dat we daar nu zelf ook een documentaire aan wijden. Maar we hebben natuurlijk wel met de filmmaker Captains, een van oudsher Delos bedrijf die nu in Den Haag gevestigd is, die heeft het eigenlijk het oude beeldmateriaal wat we hebben met AI, met Artificial Intelligence, opnieuw tot leven kunnen wekken. Dat is natuurlijk wel heel leuk ook om zo te zien in die documentaire.
1: Alsof je erbij bent geweest.
2: Alsof je erbij bent geweest.
1: Ja, dat is heel mooi. Wat er precies in die documentaire Ieder Uur een Woord en Daad staat en wat we verder nog kunnen doen, dat gaan we even na de muziek doen.
3: De Late Avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Ik praat met Lucas van Wees, voorzitter van de Stichting Museum van Marken, over de documentaire Ieder Uur een Woord en Daad. We hadden het over die documentaire, Lucas. Wanneer is die te zien voor het publiek?
1: Ja, hij komt in première op 9 september in Filmhuis Lume. Een aantal mensen zullen wel het oude Filmhuis Lume kennen, maar er is nu ook een nieuw Filmhuis Lume. Dat is gevestigd op het Van Leeuwenhoekpark 55, op een steenworp afstand van het Centraal Treinstation in Delft.
0: Ja, in Nieuw-Delft, zoals dat dan heet, want die wijk is helemaal nieuw opgebouwd daar.
1: Klopt.
0: Nou, de meeste mensen zullen wel weten in Delft dat dat er is, maar mooi dat die film dan vertoond gaat worden. Maar je hebt ook al een trailer, dus hij komt al eerder naar voren.
1: Ja, klopt. We gaan, als je museumvanmarken.nl bezoekt bijvoorbeeld, dan kan je hem op een gegeven moment vinden, de trailer. We gaan hem ook op de socials zetten, al. En op de Van Markendag, dat is de 6e Van Markendag, die we ieder jaar opnieuw op 30 augustus, de laatste zondag van de maand augustus altijd, in het Agnetapark zullen houden. Ja. Daar gaan we ook de trailer op het grote doek laten zien.
0: Oké.
1: En dat is de eerste publieke vertoning, de première van de trailer zou je kunnen zeggen, op die Van Markendag. Maar op 9 september dus in Lumen. En daar is de première om 7 uur. En vanaf 24 juli is die ook te bestellen, de tickets. Een ticket kost €8,50. En als deze première volloopt, gaan we gelijk naar de volgende voorstelling. En die zal starten om 20:10.
0: Oké, maar het staat allemaal op de website, denk je, als mensen het willen zien?
1: Ja, op Lumen. Filmhuis Lumen, Lumen, Lumen website te vinden.
0: Okay. Ja. Trots dat die documentaire gemaakt is?
1: Zeker, want wij zijn een stichting met vrijwilligers. Nou hebben we hierin natuurlijk wel samengewerkt met een professioneel filmproductiebedrijf, Captains, die ook eerder documentaires heeft gemaakt. Denk even aan de bekende documentaire Pretpark Henny over Henny van der Mos.
0: Ach,
1: die inmiddels zelfs op tv te zien.
0: Ja.
1: Ook iets waar Captains aan gewerkt heeft. Dus dat was, we hebben daar denk ik een hele mooie co-creatie van weten te maken. En we zijn trots op het resultaat.
0: Kan me voorstellen, ja. En hoe lang duurt die ongeveer?
1: De documentaire duurt 25 minuten.
0: Okay.
1: Maar het voordeel daarvan is dat we ook een nabeschouwing zullen hebben met het publiek. Waarin de makers van de documentaire met het publiek ook in gesprek zullen gaan.
0: En ook weer reclame maken voor die Van Markendag, denk ik. Dat wordt al even genoemd, denk ik.
1: Ja, alhoewel natuurlijk de première op 9 september is. En die is natuurlijk na de Van Markendag.
0: Ja,
1: dus dat ja.
0: Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Maar de Van Markendag is ook belangrijk, want daar kan je gewoon naartoe, hè?
1: Ja, het is een gratis event. Ook in het prachtige Van Marken, in het Agnetapark, wat wij altijd het Openluchtmuseum van de Van Markers noemen, is gewoon gratis. En daar is ontzettend veel te doen. Ook voor kinderen trouwens, voor alle leeftijden. Ook daar is overigens via museumvanmarken.nl het programma reeds te vinden.
0: Ja, dat staat erop. En je kan dan terecht in het Agnetapark om daar te kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging met die Delftse nijverheid in dat tijd door Van Marken en zijn vrouw Agneta, niet te vergeten. Ja, die heeft de naam ook gegeven aan het park, hè?
1: Zeker.
0: Dus zeker was zeker heel belangrijk.
1: Ja, klopt.
0: Een mooi project om dat na te gaan en om dat mee te maken. Lucas van Wees, voorzitter van de Stichting Museum van Marken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
1: Graag gedaan en dank voor de gelegenheid.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show er alweer op. Dat is snel gegaan op deze warme avond. Morgen is er weer een late avond. Dan natuurlijk met onze eigen Bert de Wolf. En hij gaat het natuurlijk weer hebben over leuke dingen en mooie muziek draaien. Tot de sluit van de show. Hoeverphonic en Romantic past wel bij de avond en de temperaturen. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, een rustige nacht. En als je gaat werken en blijft werken, een zweetloze nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders